was voor maar een minuutje te reetulaat. Als je na is van mij, de PC EPA, maar of PC LRI's. Ja, niet voor alle fan al het tot nu al we loen in Nieuw-Zeeland neer voor het talen in de muziek. Je pay voor een file uit de tijd met je naïla zo. Lulu la solo su mal fito mele a folle malefia fi e sing ma ngalwenga le Otago Business School Division of Commerce e ole Pacific Evening Commerce Evening e ole fa moi moi e fi failo yalo fa na ole tatono i so samo